gekier, voor die val van die amateur, doe jullie daarom nog aan mij. Dank jullie daarom nog aan mij. Daar op het gras van Oekoetsenburg, en mijn stoet dat ik jou gedraai, na een maat die moet een sprongbok draai, denk je daarom nog aan mij. Daar is de koning en zijn glaspaleis, een belangrijke man, hij bal zo graag zijn vuist. Hij regeer en hij dicteer. Hij kan loei wie hij wil, al maakt het zeer. Denk jullie daarom nog aan mij. Als je een vrijander zo slecht zei, mag ik jou nu weer vertellen, jij is niet groter als je spel. Denk jullie daarom nog aan mij. Denk jullie daarom.

0: is dit alste te vergeefs.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Een belofte wat God aan ons ook maakt. Een belofte wat ons vandaag nog draagt.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Dis kwart oor 6, goeiemorgen. Dit was Joshua na die reen en Leonard Cohen om ons ochend te begin. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Wek Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis natuurlijk vrijdag vandag, julle, joe, wat een week. Maar uiteindelijk is vrijdag hiesel en ons vier om op een lekker noot vandag. Natuurlijk is het ook vandag Hijack dag, nee? Yep. Jy kan vandag ons triple L hijack. Al wat jy moet doen, is stuur vir my een WhatsApp deur. Begin om met die woord hijack, jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels, en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees. As jy een boodskapie wil bysit, kan jy dit ook bysit, of een rede vir hoekom jy ons wil hijack. Maar krachtig nie saak nie. Vandag kan jy krimineel speel en ons hijacker wees vir die triple L. Dit is tyd vir ons om te gaan kyk na die internationale dag vir vandag. En natuurlijk is daar een hele paar wat ons na kan kyk. So vandag, en ek weet nie hoekom het vandag is nie, maar dis wat hulle sê. Dis nationale kruisbolletjie dag, so haatkrasban dag. Van een laas. Oeh, een haatkrasban is een van my ginslinge. Met die perfecte mengsel van warm spisserij en sachte donserige tekstuur, is hierdie gebak een seisonale lekkernij, wat jou smaakknopjes verseker is salatans. Hierdie klein broekies gemaakt van gisteeg, is gewoonlik een bykie soet, bevat dikwels spisserijen. Hulle verduidelik dit, asof ons nie weet wat een haatkrasban is nie, nee? Ons weet, dis een baie, ek wil sê een Suid-Afrikaanse ding, maar ek denk dit kom van Suid-Afrika af nie. Maar ek gaan hom klaim. Sal ek hom klaim? Ja, ons klaim hom maar, ons klaim hom, nee. Net soos die liekie, ek meen, niemand weet eindelijk waar dit vandaan ook kom nie, die hardcross bun, one a penny, two a penny, hardcross bun, nee? Ja, nie te min. Vandaag is haatkrasbandag, daar is een hele paar recepte dalk wat een mens kan deel. Ek sal vir Etienne vraag of hy dalk nie miskien vir ons een recept het wat ons na kan kyk vandag op haatkrasbandag nie. Miskien kan hy vir ons leren om een te maak, dan kan ek ophou dit koop en net maak. Alhoewel, dit is so makkelijk om te koop, is so lekker. Oh, een bietjie warm gemaakt, met bietjie botter op. Oh, heerlijk. Dink het kan net lekker wees. Vandaag is ook internationale wolkwaarderingsdag. Wolke beweeg elke dag oor ons heen, maar baie van ons kyk hier erg daarna nie. Internationale wolkwaarderingsdag draai daar die draaiboek om. Nooi mense uit om ooral bykie op te kyk, kyk na die wolke, kyk na hoe dit beweeg, die geleentheid vir die wolkwaarderingsvereniging georganiseerd word. Jep, jy het recht word. Die wolkwaarderingsvereniging Cloud Appreciation Society, wat hierdie dag gestig het. So, die mens kan altyd kyk na die verskillende vorme, of soos een kind net weer op die naad van jou rug leen, kyk na die vorme wat het maak en wat het nou lyk. Is dit een draak? Is dit een kopie koffie? Is dit die groot pak breakfast? Niet te min. Vandag kan een mens bykie wolke waardeer. Dan een groot een wat gepaard gaan met vandagse datum. Vandag is September 11 en in 2001, 25 jaar terug, het die Twin Towers een terroriste aanval gehad. So in Amerika is vandag Patriots Day, een eerdiening aan die terroriste aanval wat op 11 September en die mense wat gesterf het, sowel as diegene wat hulle levens gewaag het om ander te red op die grond van New York en op United 93. Patriot Dag of Patriotische Dag val op die 11 September, algeheel bekend as 9/11, en word wereldwijd onthou as die herdenking van katastrofiese terroriste aanval wat gebeur het op die VSA op die 11de September 2001. Nou, om dit, dit is nie rarig iets wat die mens wil vier nie, maar dit is iets wat die mens wil herdenk. So dit is rechtig iets wat die mens nou kyk. Al ek weet het in Amerika gebeur, maar dit het wereldwijd opskring gemaak. So wat 2977 mense het hulle levens verloor daai dag, met die New York Trade Center wat geval het, en natuurlijk ook by die Pentagon, waar hulle ook straalvliegtuig gehad het. Dit, ek onthou precies waar ek was toe ek gehoor het van die nuus. Ek was nog op school gewees, en ek het jy weet, Sky News, ek dink daai tyd nog gekyk, en hulle het so stap vir stap, en toe ons by die huis kom, het ons gehoor van hierdie groot terroriste aanval, en ek het die nuus aangesit, jy weet, daai tyd was ek nog van plan om journalisme te gaan swat, so ek was vasgenaal voor die TV, en ek, jy weet, ons kon basis het die hele wereld live gesien in die tweede vliegtuig in my gebouw ingaan. Soos groot opskering wat het gemaakt het en groot dinge wat gebeur het, een prachtige herdenking wat gevier was gestrand in die spasie waar die Twin Towers was, World Trade Center, wat hulle nou Ground Zero noem, het hulle drones opgesit. En die drones het so gevlieg en mooi muziek gespeel en alles en toe vormde die twee towers. Wow. Prachtige, prachtige manier om dit te eerbiedig. So vandag, as jy oomblik het, raak stil en waardeer die mense in jou lewe. So trek ons om deur 20 minute na 6. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Tyd vir daai koppie koffie, koppie tee, net wat jy lus het vir.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: boodskap is. So kom ons gaan maak eers musiek, maar voor ons by dit kom, moet ons gaan luister na ons adverteerders en dan speel ek vir jou Modern Family een lekker hit medley van hulle en as ons terugkom, is het tyd vir Local is Lekker.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?

0: Buycars, die maklikste manier om jou reiding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Yes, het is tijd voor mij om te kijken wat is daar op jouw scherm, soms praat een beetje. Want hou, je kan altijd de boodschap stuur, laat mij weten, is er enig iets wat je aanbeveel, wat jij op je oomlik kijkt, wat jij onlangs begin kijk het op jouw stroomdiensten, of bij die groot scherm, misschien het jy een lekker fliek gevang. Op die klein scherm skop ons dinge af, The Gentleman seizoen 2 het uitgekom oor die laaste week. Call My Agent is 'n Franse dramedie reeks, ja, soos 'n drama en 'n comedy seker maar. Hy is ook uit Unabomber, dit sal ek kyk, is 'n true crime dokumentair oor die jag op Ted Kaczynski. Ja, ek het nog nie daai in gekyk, ek moet net kyk na dit. Dan ook The Perfect Life is 'n drama reeks vol geheime en verrate, dis ook uit oor die laaste 7 dae. Dan seizoen 1 van Negley is een spionasie thriller en een spin-off van Reacher. Ek het verlede week genoem, ja, as jy van Reacher hou, hierdie is amper in die selle wereld, so dit is Negley, N-E-A-G-L-E-I, wat een weird spelling. The Love Hypothesis is een romantische komedie, gebaseerd op een boek, Drawn Together, is een geanimeerde drama reeks, hy is ook uit The Grand Tour, daar had jy dit, is motoravonture en reise, daar had jy dit, ek dink is ek hier van die laaste seisoene, wat hulle nou op is. Dan nog op die klein skerm, is daar die Mandalorian en Grogu, die Star Wars natuurlijk. Dit was die nietste movie wat uitgekom het op die grootskerm wat nou op die stroomdienste beskikbaar is. Pedro Pascal wat daarin speel. Dan Lego Star Wars, The Mandalorian. So ons hou nog steeds by die Star Wars dinge, die geanimeerde avontuur oor die Star Wars karakters. Chad Power, seizoen 2, is 'n sportkomedie reeks. Dan is daar ook nog uit Fuse, is 'n aksie-thriller. Collision, seizoen 1, is 'n original drama reeks wat uit is. George and Mandy's First Marriage is tweede seizoen van 'n komedie reeks, is jy daarvan, nou miskien weet jy van dit. A Killer Story is 'n thriller reeks wat ook uit is oor die laaste week. En dan kyk ons nog laaste paar aksiekomedie, Mayday, Ryan Reynolds, hulle reeks Last Scene, is ook uit op die oomblik, seizoen 2 van Dark Matter, Jennifer Connelly speel daarin, en daar is alles wat uit is oor die laaste week. Dinge wat om die draai is op jou klein skerm, Monster, the Lizzie Borden story. Ja, dit gaan goed wees. Ek het nog nie eens allemaal gekyk nie, dis hier met Jeffrey Dahmer en alle dinge en ook Stranger Things, tweede seizoen van die geanimeerde ene Tales from 85. Fouda, seizoen 5. Ek ken het glad nie. Dis een spionasie drama, like my. And Why Did I Get Married Again is een drama. Tyler Perry, wat daai ene doen as jy ken van sy films. The Runner met Glenn Powell en Lee Pace is een aksie wat uit is. Ook A Love Other Than Yours, seizoen 1. En You and Me is een romantische drama oor ingewikkelde verhoudings. Dis om die draai ook. So dis op pad. The Simpsons, seizoen 37. So die nieuwe seizoen van die Simpsons is op pad. Jy sê, het is weer 37 seizoene, vaderland. Kraven, The Hunter en Spider-Man, No Way Home. Dit is Marvel type dinge. As jy hou daarvan, dis binnenkort op die klein skerm. Ook Toy Story 5, briljant gewees. Ek het op die groot skerm gaan kyk. So die movie is op pad binnen die volgende paar weke. Nog dinge, Jay-Z en uit. Ja, Jay-Z, die muziek-icoon. Het gaan oor hom, dis 'n 8-deel documentaire reeks. Dan seizoen 1 van Youth, dis ook 'n drama reeks wat uitkom. Dis om die draai Backrooms. Natuurlijk is 'n groot horror movie wat op die groot skerm was. Ek het hom by die huis, maar ek het nog nie gekyk nie. Miskien moet ek hom vanavond kyk. Seizoen 1 van Paolo is ook uit. Hy kom uit binnen die volgende paar dae. En dan Slow Horses, seizoen 6. Gary Oldman wat aan speel in Brothers. Brothers lyk goed, Matthew McConaughey en Woody Harrelson, want daar is een kans dat hulle regtig broers is en regte lewe. So dis interessant om daai ding te kyk. Op die groot skerm, ons klim daai kant toe, ek gaan terugkom klein skerm toe vir vandagse sleepwaa trailer, wat ek vir jou gaan speel. Maar op die groot skerm, wat jy kan geniet op die oomblik, is The Odyssey, Spider-Man, Brand New Day, Landmine, is nog daar die Afrikaanse fliek, Fall 2, Dead Point, By Any Means, Practical Magic 2, Runner, Dad and the Magic Lamp, Mutiny, en The Fix. Gaan maak het seker voordat jy gaan en in jou kar klim saam met jou girl of jou kerel en jylle wil 'n fliek gaan vang dat die een wat jy wil kyk beskikbaar is. So gaan maar op die app of die website, want party van die skerms wys nie al daai nie. So maak maar net seker watter rigting jy bestuur dat die een wat jy wil kyk is beskikbaar daar. En waarna ek wil kyk vir vandag se sleepwaas se trailer, jy onthou jy die movie Carrie? Rage Carrie, ek dink al was 2 al gewees, een baie ou ene, is een horror movie, Stephen King het een boek geskryf en is op sy boek gebaseer, ek is seker jy nou allemaal onthou vir Carrie, of meeste van jy sal weet wie Carrie is, dis nou wat die, in die flieks was, en sy powers gehad, kwaad geraak, mense daar geboelie, en toe raak sy baie kwaad, dis maar al wat ek kan sê, toe is het een fight gewees, maar anyway, daar is een nieuwe televisiereeks wat begin gebaseer op die boek, so Carrie word een TV-reeks, het lyk my, dis een ding wat baie meer algemeen gebeur, net soos wat It, die clown Stephen King se It, het ook een reeks geword in Welcome to Derry. Die nieuwe Carrie televisiereeks begin op die klein skerm. Dit is een bekende gruwelregisseur Mike Flanagan, wat het verwerk het, Stephen King se boek natuurlijk, wat het opgebas. Dit is een bekende gruwelregisseur Mike Flanagan, wat het verwerk het, Stephen King se boek natuurlijk, wat het opgebaseer is.

Jan Benardi, voor Dine en Rhino Velvet in Appelzee. Wat maken ze die nou weer fouten? Als ik hem fouten te maken, maak het zeker die kijk naar jezelf en je is maandag terug veilig. Samen met mij tussen 3 en 6 van de ek weer samen met jou keier. Net hier op je Big Nick Drive. Geniet die rest van jou hand in een wonderlijke naweek. Tot dan, zeg ik voor jou. Tot ziens.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Die klip werf broerkies met 7 jaar net voor een John Belcher met bare jou hart vir my Robert Miles met One and One net hier op Luister FM. Nou is die een treffer en dan is het tyd om amtelik te begin met And One net hier op Luister FM. Nou is die een treffer en dan is het tyd om amtelik te begin met ons versoeke

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Lee beloftes van jouw omdraai.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verzoend.

0: Jack de Priester met roer jou voete. Net voordat hy smoke, soek jou aandag of soek jy my life? En Evoid met Taxi Man.
1: Ek proe die liefde in jou mond van Bokkie. Ek en jy staan oor al op die
0: stand. So die muziek versoeklijst is nou vol. Die ek het so met julle versoeken en een lekker speel. Ek tussendeur gelaaid muziek tot en met 12:30 morgen ochend. Daarna gaan wat ons dan nou hier by ons noem die autopilot oorvat, waar die systeem dan automatisch muziek kies. So tot en met 12:30 weet jy het geselekteerde muziek wat op pad is. Anton Meiberg, Bob Seger, Worsie Visser, Wikus en Merwe en Gary and the Pacemakers is volgende op pad.
2: Volg ons op Facebook at Luister FM.
3: Op pad na het Duitsel.

Any Myrtle fun is in. Any Myrtle fun is soon. Any Myrtle fun in leven. En een groot

Vickers van der Merwe met die kommering en amper het ek die verkeerde kanaal hier so geactiveer. Ach, dit is ok. Het is vrijdag aan. Enige iets Nina Wense loop nou, en sien die dag is vrijdag om. Stof het af. Water van een eend of een persoon wie die omgee nie. Terug. Laas het reffer voordat ek vir julle groet en dan gaat die muziek speelhuis tot en met ek tommel gelaai tot en met 1 uur toe vir julle. En het is Garen the Pacemakers met How Do You Do It?

juicht gezellig zand, val weer ons handen. Mijn bedelbrief gekrijgt.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapehandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.